Sammy staat die land voor barbereer en ben hem al loeren is van te na. Ik zeg, ja, er loog, van een rief, van vliegen met hem roog, van meer op vier.